0: Mansoor, daarin vind ik het op een moment. Ik vind me staat te doen dat ik niet te helpen. Hoe zijn we erover na?
1: Is er nog?
0: Amateur jou. Na vier mijlen, je vier mijlen in motor aan de oma. Een nummer lief motor aan de oma. Ik leel na de ternoeien, even.
1: Ere ye fio maire tu Yesu motanga tauma? Ana maliu motanga tauma?
0: Yeah.
1: Ye wafo mai tata tu ile taupu mai ya manefono. Ere ye fio mai Yesu motanga tauma, ana maliu motanga tauma, ora aso fina ngalo, utafta lai. Tala mai la utanga ilne itayao.